0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

aanschuwelijks meer. Ik draag jouw foto in mijn hart. Ik zie jouw kerk, het vloot, de weg naar huis. Weet dat ik van je hou.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Rond deze tijd begint er een nieuwe staking in al onze gevangenissen voor 24 uur. Aanleiding is nog altijd de overbevolking in de cellen, de stijgende werkdruk en het personeelstekort. Op dit moment slapen zo'n 600 geretineerden op de grond omdat er te weinig plaats is. Dat zijn er 125 meer dan 2 weken geleden. En overleg met justitieminister Verlinde daarover leverde nog niks op. En nieuw overleg komt er voorlopig niet. Het kindje van 3 dat zich dinsdag op school in Antwerpen verslikte in een boterham tijdens de lunch is overleden. Dat bevestigt de politie. Het jongetje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij gisteren overleden. De school voorziet psychologische steun voor iedereen die dat nodig heeft. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu was daar niet over te spreken en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw.
4: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. I say this, shame on you. Shame on you for distorting the facts.
3: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. We krijgen een zonnige dag vandaag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst nog zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem en overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio,
0: de vrolijke radio.

0: Joanna, wekte je via Radio Fiesta om 6:07. Van harte een goede morgen toegewenst.
1: Frits van Perk.
2: Ochtendemstering.
0: We hopen dat op deze vrijdag 25 september 2026 de zon wel bestaat. En dat tussen 7:33 en 19:34.
3: Mijn hele leven lang heb ik steeds gedacht.

0: Het Smurfelied. Ja, ja. Het was een rare bende, die blauwe mannetjes en dat dito vrouwtje. Zou die zich trouwens voor ze allemaal hebben ter beschikking willen stellen? Of had bijvoorbeeld grote Smurf het monopolie? Door het lint gaan is het spreekwoord van de dag.
1: Interessant om te weten.
0: Morgen van 12 tot 14 uur en tussen 16 en 20 uur vindt in het Laar in Okselaar een e-dag plaats, ten voordele van houden van mensen. Inschrijven gebeurt online via François Thielens. En zondag tussen 8 en 14 uur organiseren de Fluvio Runners vanuit Café Buvens in Assend een Indian Summer wandel- en loop-event van 6, 10 en 16 kilometer. Voor kinderen is er een zoektocht voorzien van 4 kilometer.

0: Vandaag is een opname van Tony Cabana uit 1992.
1: Muziekhistorie.
0: Deze Nederlander maakte voornamelijk carrière in Vlaanderen. Niet alleen als zanger, maar ook als horeca-uitbater in Mechelen en in Lier. Tony Cabana overleed in 2012. Hij werd amper 55.
2: Weersouvenir.
0: In september 1974 onweerde het ergens in ons land op 14 dagen.
3: Es weer

0: Dat is het einde. Vandaag is inderdaad het einde van de werkweek. En op Fiesta ook voor de presentatie van dit programma.
1: Frits van Perk.
0: Wees niet ongerust hoor. Maandag beginnen we er weer aan.

0: Barbara Serafian is er bij VTM mee gestopt als scoutmadam. Ingeborg heeft het intussen van haar al overgenomen. Trouwe post voor ons verenigingsleven blijft de weekend- en weekkalender.
1: Interessant om te weten.
0: Zondag vanaf 9:30 ben je in de Manege Ruiters of in Langdorp getuige van de beker van Aarschot. Jumping is er in verschillende proeven. En zondag wordt er om 15:00 voetbal gespeeld tussen de ploegen Meenselkiezigem en VC Bekkenvoort.

Het bananenlied. Hou die banaan gerust voor de mond, maar dan wel in de goede richting. Want een gezicht is pas echt een gezicht als er een glimlach op staat. Met Jaco Ricardo gaan we naar het Belga Nieuws van 7 uur. Heel graag, ik wil voor enkele minuten voor vervolg van Ochtenddeemstering.

Dag vader en dag moeder, ik kon trouwen. Ik kon vergoten daar om het zinabla. Maar hoe felicitas is die mag daven. Er biende toch geen vloot van allebei. Gediegel mijn jeugd naar mij niet omgekeken. Zelfs ik van school

En weten wel hoe dikwijls dat een deze een briefje heeft gevonden in die taart, waarin dan heel schijnheilig stond te lezen: we moeten dringend weg tot ons groot spaart. Morgen zult in de ijskast nog wel wat

dag moe, dan kon ik erover zwagen. Maar ik heb mijn les geleerd, neem dat maar aan. Ik weet zeker dat ik goed kinderen zal krijgen. Dat er geen ene ver een gesloten deur zal staan. Want alle meningen over Toos en over kinderen.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Het smartphoneverbod op school lijkt weinig effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten op school wel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. En de afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
4: Jongeren gaan voor die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen opdat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
3: De onderzoekers pleiten ervoor om de leerlingen vooral duidelijk te maken waarom het verbod is ingevoerd. Het kindje van 3 dat zich dinsdag op school in Antwerpen verslikte in een boterham tijdens de lunch is overleden, dat bevestigt de politie. Het jongetje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij gisteren overleden. De school voorziet psychologische steun voor iedereen die dat nodig heeft. Zo'n uur geleden is een nieuwe staking begonnen in al onze gevangenissen voor 24 uur. Aanleiding is nog altijd de hoge werkdruk, het personeelstekort en de overbevolking in de cellen. Daardoor slapen er nu zo'n 600 geretineerden op de grond. Ruim 120 meer dan 2 weken geleden. En overleg daarover met justitieminister Verlinde leverde nog niks op. Een nieuw gesprek komt er voorlopig niet. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Die was daar niet blij mee en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza.
5: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
3: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. En sport in de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was hun openingswedstrijd in hun groep. Duitsland kwam na een half uur 0-1 voor. Nederland maakte in de blessuretijd van de match nog gelijk. Portugal klopte Wales met 1-0. Cristiano Ronaldo, 41 jaar toch al, speelde zijn 234ste interland. Hij scoorde ook, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Vanavond openen onze Rode Duivels hun Nations League-competitie in en tegen Italië. Onze jonge duivels onder 21 jaar hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. Ze wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0 na een gesloten wedstrijd, dat zegt coach Gilles Zwerts.
6: We zijn vooral blij met die 3 punten, omdat we wisten dat Belarus op papier misschien een makkelijke tegenstander is. Maar ze hebben laten zien in de hele campagne tot hiertoe dat het een heel stug elftal is, dat geen één keer is weggespeeld. En ja, hun eigen spel oplicht aan de tegenstander met heel veel transitie, heel veel setpieces en altijd gevaarlijk is.
3: Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge duivels op kop in hun groep. We krijgen een zonnige dag vandaag, maximaal rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Wij leven van de liefde. Helaas brengt die geen geld in het laadje. Maar na vandaag lonkt alvast het weekend. Om 6:06 begroeten we je voor het laatste uur...
1: Ochtenddienstering.
0: ...in deze week.
1: Frits van Perk.
0: Op vrijdag 25 september 2026... beleven we de zonsopgang en ondergang... respectievelijk om 7:33 en om 19:44. Dag en nacht zijn dus op één minuutje na even lang.
2: Glaas.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis of op het werk, het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
4: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
7: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: kan ik van je dromen. VRT werkt mee aan een serie over wijlenkoning Boudewijn, met als titel King of Hearts. Wie de rol van de koning op zich gaat nemen, werd nog niet meegedeeld. Morgen wordt het WK wielrennen voor vrouwen verreden. Evenmin als Tadej Pogacar bij de mannen overmorgen zal zijn partner erbij zijn. Urszka Zigart moet, net als Tadej, forfait geven als gevolg van een valpartij.
1: Interessant om te weten!
0: Zaterdag om 20 uur, zondag om 14 uur, brengt de jeugd van het Aleidisch Theater in Aarschot Armandus de zoveelste. Om de koningin te redden, trekken de koning en zijn gevolg het Zwarte Woud in. De resterende data lees je in Momenteel. En zondag om 17 uur brengt de formatie Xcent in de loods in Aarschot tijdloze rockhits. Gratis toegang, maar een vrije gift is welkom.

Ik stap eruit. Nee, ik zou graag nog heel wat jaren blijven rondlopen op onze aardkloot. En dus draag ik zorg voor mijn gezondheid. Overigens is deze 25e september de Werelddag van de Apotheker. In september 2014 overschreed de thermometer op 18 dagen de 20 graden. Er viel amper 15,1 millimeter regen, gespreid over nauwelijks 7 dagen.

0: blauwe ogen. Onze nationale voetballers noemt men de Rode Duivels. Vandaag beginnen ze met hun nieuwe coach in Rome aan de competitie voor de Nations League. Maar dus wel zonder Thibaut Courtois.
1: Frits van Perk!
0: Gisteren zag ik in de etalage van de Standaard Boekhandel het boek Hoe 50% van je problemen op te lossen. Ik heb er dan maar 2 gekocht.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8. V&D, denk met u mee. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: De liefde van de man gaat door de maag werd in 1974 een reuzehit voor Ria Valk. En dat zowel in Nederland als in Vlaanderen.
1: Muziekhistorie.
0: Ze maakte zich aanlokkelijk voor haar geliefde door zich te bedekken met eetwaren. Legendarisch werden onder meer de worstjes op haar borstjes.
2: Interessant om te weten.
0: Aanstaande woensdag om 19:30 organiseert de pastorale zone Diest in de Sint-Sulpietjeskerk een zoektocht naar waarheid en schoonheid. Gastspreker is Christophe Vekeman. Nadien is er een interactief gesprek mogelijk tussen spreker en publiek. Voetbal is er zondag om 15:00 met de wedstrijd tussen Sporting Molenbeek en Sparta Schaffen.

0: Angeline. Tja, met hittegolven is het voor dit jaar wel afgelopen.
1: Waar komt het vandaan? Wat heeft het te betekenen?
2: Fiesta.
1: Spreekwoord van de dag.
0: Door het lint gaan. Je verliest de controle over je emoties. Dat overkomt Chris en de Belga nieuwslezer zeker niet. Na tijd zijn van 8 uur. En ook Michel houdt alles op een rijtje. We gaan er nu met ochtendeemstring uit in het gezelschap van Luke. Niet om te doppen, maar voor het weekend. Dus heel graag tot maandag.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 8 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Op zondag 4 en maandag 5 oktober trekken honderden schapen en hun herders door het Webbekomsbroek in Diest. Ze maken deel uit van de Europese Herderstocht 2026. Een 16-daagse tocht van de Achelse Kluis naar Brussel. Met de tocht zetten herders het belang van herders, extensieve veehouderij en duurzaam landschapsbeheer in de kijker. De stad Aarschot gaat strenger toezien en gasboetes uitschrijven wanneer jongeren tijdens de middagpauze afval achterlaten op de lunchplek. Nu het schooljaar opnieuw gestart is, merkt de stad dat er op bepaalde plekken meer afval wordt gevonden. Onder meer in het stadspark en op terrassen van horecazaken die gesloten waren. Vorige week waren er enkele incidenten die volgens het stadsbestuur niet door de beugel kunnen. De stad heeft ondertussen samengezeten met de verschillende scholen. Ouders worden erop attent gemaakt dat er gasboetes kunnen worden uitgeschreven. De boete bedraagt minstens 80 euro en kan oplopen tot 350 euro.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Het smartphoneverbod op school lijkt niet zoveel effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten overdag wel veel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. De afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
5: We zien niet zoveel gunstige effecten, of bijna geen, zelfs het omgekeerde. Jongeren gaan bijvoorbeeld die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen op dat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
4: Tieners geven ook aan dat ze zich zonder smartphone net onrustiger en vaker geïrriteerd voelen. Ruim 6 op de 10 halen daarom stiekem even hun smartphone boven. Daarnaast stijgt ook het aantal gevallen van cyberpesten. 1 op de 5 Vlaamse mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van het Nieuwsblad. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaak tot er kinderen komen. Dan vervallen ze weer in de traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten volgens het onderzoek ook hun rol in het huishouden. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Die was daar niet blij mee en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza.
6: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
4: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. In Canada heeft de politie een aanval op een Joodse synagoge kunnen vermijden. De dader was een ex-militair. Hij had meerdere wapens, munitie en brandstof mee. De man schoot op agenten die de synagoge bewaakten, maar werd zelf geraakt en stierf in het ziekenhuis. Eén agent raakte zwaar gewond. En sport in de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was hun openingswedstrijd in hun groep. Duitsland kwam na een half uur 0-1 voor. Nederland maakte in de blessuretijd van de match nog gelijk. En Portugal klopte Wales met 1-0. Cristiano Ronaldo, 41 jaar toch al, speelde zijn 234ste interland. Hij scoorde ook, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Vanavond openen onze Rode Duivels hun Nations League competitie in en tegen Italië. De jonge duivels onder 21 jaar hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. Ze wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0. Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge duivels op kop in hun groep. De groepswinnaars en de beste tweede van alle groepen gaan rechtstreeks naar het EK. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.
7: Marie! Marie, doe de deur eens even open! Voor Mega!

al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig

vrijdagochtend. Dus ja, dat weekend, dat longt nu echt wel. Ga niet weg van mij, Benny Nijman. Vlaams politicus Dirk Sterckx is jarig. Hij wordt 80 jaar precies. En Michael Douglas, de Amerikaanse acteur, die wordt vandaag 82 jaar.

0: van Mosselindienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
2: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Het is een wonder, Linda Williams. Op zondag 27 september is er van 8 tot 16 uur in Park ter Heide in Averbode een garageverkoop.

Ja, waar zijn die handjes, Yves Segers? Morgen namiddag om 14 uur vertrekt op de Grote Markt van Aarschot een gegidste wandeling waar verleden en heden elkaar ontmoeten. De focus ligt op 100 jaar sociaal wonen in de Tuinwijk.

Onze bok is dood en mama's jasje. Vanavond om 20 uur brengen dirigente Annelore Kamps en haar pianist in een Amerindiest popmuziek van vroeger en nu. En die nodigt natuurlijk uit tot meezingen.

Willem Duin en Willem. Morgen van 12 tot 21 uur zet de VZW ons te huis in het gasthuis in Aarschot haar open deur onder het motto We Have a Dream, met een dag vol wereldmuziek, percussie en ontmoeting.

0: voor 3.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 9 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: De provincie Vlaams-Brabant heeft een team samengesteld dat de nieuwe openluchtzwembaden zal bouwen in de provinciedomeinen van Kesselo en Diest. De aannemers, de ontwerpers en de provincie hebben een bouwovereenkomst ondertekend. Volgens Ans Scheveneels, gedeputeerde, zit alles op schema. De volgende stap is dat ontwerpers en aannemers met een definitief ontwerp komen. Daarna gaat de provincie een bouwvergunning aanvragen. In de tweede helft van volgend jaar kan de bouw dan starten. En in 2029 zouden we kunnen zwemmen in Diest en Kesselo. De stad Aarschot gaat in beroep tegen de beslissing van de provincie om een nieuwe gsm- en internetmast te plaatsen langs de Diestensteenweg. De provincie keurde de vergunningsaanvraag voor de pyloon van 25 meter hoog goed, maar de stad vindt de locatie maar niks. De impact op de natuur en kasteel Schoonhoven is volgens de stad te groot. De stad Aarschot benadrukt wel dat het niet tegen een nieuwe pyloon is en goede verbindingen, maar wil die pyloon liefst op een andere plaats.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Het smartphoneverbod op school lijkt niet zoveel effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten overdag wel veel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. En de afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
5: We zien niet zoveel gunstige effecten, of bijna geen, zelfs het omgekeerde. Jongeren gaan bijvoorbeeld die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen om dat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
4: Tieners geven ook aan dat ze zich zonder smartphone net onrustiger en vaker geïrriteerd voelen. Ruim 6 op de 10 halen daarom stiekem even hun smartphone boven. Daarnaast stijgt ook het aantal gevallen van cyberpesten. 1 op de 5 Vlaamse mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van het Nieuwsblad. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaak tot er kinderen komen. Dan vervallen ze weer in de traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten volgens het onderzoek ook hun rol in het huishouden. De Socialistische Politievakbond wil staken. Op 12 oktober uit protest tegen de besparingen van de regeringen bij de openbare diensten. Zowel Vlaams als federaal, dat meldt het Nieuwsblad. De aankondiging is opvallend, want gisteren werd nog beslist dat agenten binnenkort elk jaar €700 netto extra gaan verdienen. En in Canada heeft de politie een aanval op een Joodse synagoge verijdeld. Een ex-militair dook daar plots op met meerdere wapens, munitie en brandstof en viel agenten aan die de synagoge bewaakten. Daarop werd hij zelf geraakt. De man stierf in het ziekenhuis. Bij de schietpartij raakte ook één agent zwaar gewond. Het wordt een zonnige en warme dag tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken vanaf de kust bij 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en 23 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

kwart over negen geworden. Vanavond om 20:00 houdt Popcore Vocalicious in de lokale van KSD Diest aan de Mariandaalstraat een open repetitie. En aljo, Vali, nu maar va.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
4: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
7: Forever.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

stip. A a en kroon is stip. Haie, ajo. En dan komen ze alle weer aan. A a en

Aal met de nummer uit 1980. Morgen namiddag om 14 uur gaat aan het Demerbrugje in Langdorp de Demerjogging van start over 5 of 10 kilometer. De kinderen kunnen deelnemen aan de 200, de 400 of de 600 meter.

Radio Lens en Les Rosetta. Nu zondag van 8 tot 20 uur vindt op de campus van CVO Volt in Diesten Snuffel en Magersmarkt plaats.

André van Den bij Fiesta Radio. Nu zondag tussen 12 en 18 uur organiseert Samak in de Ketel in Karwinne een mosselfeest met ook andere gerechten.

0: VND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is VND in Halen. Melderse straat nummer 8.
1: Verf met advies het hele jaar. VND staat voor u klaar.
2: Zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
4: Van Basso, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Leuvense Steenweg 160 in Diest.

Dag zuster Ursula Rob de Nijs. Als je niet weet waar naartoe, er is een rommelweekend. Morgen, zaterdag en ook zondag tussen 9 en 17 uur in en rond Den Agger in Rillaar.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De Vlaamse regering begint rond deze tijd aan marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal tot 2 miljard euro en moet zijn plannen maandag voorstellen in het parlement. Het wordt overleg onder hoogspanning, zegt politiek journalist Karel Latree.
4: Er zijn voorstellen bekendgeraakt over registratierechten die bij duurdere huizen misschien een beetje zouden stijgen. Over de waterfactuur die de komende jaren 40, 60 euro per jaar duurder zou worden. Minister Broens zegt daar al over, nee, dat zou contractbreuk zijn. En dat is allemaal niet zo bevorderlijk voor de sfeer, eigenlijk de dynamiek binnen de Vlaamse regering.
3: Daarnaast overweegt de Vlaamse regering om haar kastelen te verkopen. Onder meer omdat het onderhoud te veel kost. Het virusseizoen is gestart, dat merken virologen in ons afvalwater. Er gaat al veel corona rond en de komende weken komen daar nog heel wat andere virussen bij, zegt viroloog Steven van Gucht.
5: September is typisch het moment waarop de verkoudheden beginnen toe te nemen. Dat heeft vaak ook te maken met de start van de scholen en mensen die weer aan het werk zijn. Het is in ieder geval nog maar het begin van het verkoudheidsseizoen. Maar binnenkort, oktober, november, zullen dan nog andere virussen bijkomen, zoals RSV, december, griep.
3: Het goede nieuws voor griep, corona en RSV bestaan er vaccins. En sport, Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales op het tennistoernooi in Singapore. Ze verloor van een Poolse, de nummer 25 van de wereld, in 2 sets. 2 keer 6-2. Mertens won het toernooi vorig jaar nog. Zonnig en warm vandaag tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en 23 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

Marco, ze had zo vurig temperament. We dronken samen rode vino, zo'n schat had ik nog nooit gekend.

0: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime kust in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Leuvense Steenweg 160.

0: Ik werd mijn lief uit Oostende, dat ligt aan de zee.
1: Ze ging mee in dat bootje, dat viel hem goed mee.
0: Ik werd wakker met een

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 11 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De Vlaamse regering zit sinds een uur in marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal tot 2 miljard euro en moet zijn plannen maandag voorstellen in het parlement. Het is overleg onder hoogspanning, zegt politiek journalist Karel Latree.
4: Er zijn voorstellen bekendgeraakt over registratierechten die bij duurdere huizen misschien een beetje zouden stijgen. Over de waterfactuur die de komende jaren 40, 60 euro per jaar duurder zou worden. Minister Broens zegt daar al over, nee, dat zou contractbreuk zijn. En dat is allemaal niet zo bevorderlijk voor de sfeer, eigenlijk de dynamiek binnen de Vlaamse regering.
3: Die Vlaamse regering overweegt ook om haar kastelen te verkopen. Onder meer omdat het onderhoud te veel kost. En voor de federale begroting overweegt regering De Wever om eigenaars van tweede verblijven extra te belasten. Dat schrijft de krant De Tijd. Hoeveel dat zou opleveren, dat is niet duidelijk. Maar bijna 1,5 miljoen Belgen zouden de extra tax wel voelen. Premier De Wever zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. En paus Leo is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Zijn vliegtuig landde een uur geleden op de luchthaven van Orly bij Parijs. President Macron stond hem daarop te wachten. De paus zal onder meer Parijs, Metz en Lourdes bezoeken en praten met slachtoffers van misbruik in de kerk. Omdat er 100.000 mensen verwacht worden, neemt Frankrijk gigantische veiligheidsmaatregelen. Zo zetten ze onder meer 1000 agenten, militairen en brandweermensen in. Kostprijs voor het pausbezoek 27 miljoen euro. Zonnig en warm tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en 23 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

0: De Vrolijke Radio.
1: Fiesta Radio.
2: Sally belt, het is na middernacht. Ze zegt, had je dit ooit verwacht?

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
3: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
0: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.
5: Het is altijd weer een

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Tanken wordt vanaf morgen weer duurder, zowel voor diesel als voor benzine. De dieselprijs stijgt met zo'n 9 cent per liter tot maximaal 2,49 euro. Dat is maar net onder de recordprijs van eerder deze week. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal 2,11 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. En ook stookolie wordt vanaf morgen weer duurder. De Vlaamse regering is om 10 uur vanmorgen begonnen aan marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal tot 2 miljard euro. En dat wordt niet simpel, zegt N-VA-minister van Begroting Ben Weitz.
4: We staan voor de moeilijkste opdracht ooit en heeft absoluut geen zin om een akkoord te bereiken. Te staan toeteren voor de camera's, wat moet, wat mag niet, wat is een rode lijn, dat helpt toch allemaal niet.
3: Een hogere waterfactuur, zoals op tafel zou liggen, lijkt alvast zo'n rode lijn voor CD&V-minister Jo Broens.
5: Als de mij ligt niet, hè. Dus ik denk dat dat heel duidelijk is. Die is het voorbije jaar al toegenomen en alle andere voorstellen gaan we hier binnen bespreken.
3: Deadline voor de Vlaamse regering is maandag. Dan moet de minister-president zijn plannen voorstellen in het parlement. En voor de federale begroting overweegt de regering De Wever om eigenaars van tweede verblijven extra te belasten. Dat schrijft de krant De Tijd. Hoeveel dat net zou opleveren, dat is nog niet duidelijk. Maar bijna 1,5 miljoen Belgen zouden de extra tax wel voelen. Premier De Wever zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. In Antwerpen krijgen 50 OCMW-medewerkers een mobiel alarmsysteem mee als ze op huisbezoek gaan. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Het gaat om een proefproject met een soort van sleutelhanger voor als een cliënt agressief wordt. Je hoort schepen van Sociale Zaken, Nathalie van Baren.
6: En als je dat lostrekt, dat is een heel luid lawaai, zo'n 130 decibels, dus dat is een beetje als een vuurwerkknal. En dat kan iemand die agressief is afschrikken, waardoor dat je tijd hebt om jezelf in veiligheid te brengen. Oftewel, wanneer je op woon-werkverkeer bent, dat de omgeving de aandacht trekt.
3: Maatschappelijk werkers krijgen al maar vaker te maken met agressie. Ook in de sociale centra nemen ze daarom extra maatregelen. Paus Leo is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Zijn vliegtuig landde om 10 uur op de luchthaven van Orly bij Parijs. President Macron stond hem daarop te wachten. De paus zal onder meer Parijs, Metz en Lourdes bezoeken en ook praten met slachtoffers van misbruik in de kerk. Frankrijk neemt gigantische veiligheidsmaatregelen. Zo zetten ze onder meer 1000 agenten, militairen en brandweermensen in. En dan nog sport. De afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij de nationale ploeg van Argentinië is meteen volledig uitverkocht. In minder dan 2 uur tijd waren er ruim 80.000 kaartjes weg. Messi en Argentinië spelen op 6 oktober in Buenos Aires tegen Benin. Messi is 39. Hij kondigde vorige maand aan dat hij ermee stopt bij Argentinië. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Dat was Dimitri van Toren met een lied voor kinderen en bij uitbreiding voor iedereen die op dit moment afgestemd staat op deze frequentie 103.9. Dit is Fiesta Radio.
1: De middag met Jan de Groot.
0: En ja, is het al vrijdag vandaag? Ja, het is vrijdag vandaag. Laatste aflevering van deze week van de middag. Het gaat toch allemaal weer zo snel. Laat ons dan ook maar snel doorgaan met het volgende plaatje, zeker.

0: hadden het beleefd gevraagd, hè? Zo van, mag ik binnen om een liedje te beginnen? Dat waren de fixjes met Ik Vraag Het Aan.
1: Jan de Groot.
0: En dit is Anthony Fokkema. Het gaat over vandaag.
1: Ja.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Drums gaan boom, dat was K3. Vanavond kan je in Cinema Paradiso in Diest gaan kijken naar de zebrafilm The President's Cake. Het gaat over een Iraaks meisje dat gaat, naar aanleiding van de verjaardag van Saddam Hussein, tijdens de oorlog met de Verenigde Staten op zoek naar ingrediënten voor een taart. Deze film straks om 8:00. Tickets kan je bestellen bij Cinema Paradiso online of via de Namer in Diest.

0: Salut.
1: En zo is dat helemaal gedaan. Dat was De Doddeleer van Eddie Smet. En daarvoor draaiden we Siska Peters met een mooie versie van dat liedje Zeeman, jouw verlangen is de zee. En dit komt uit 74, een plaatje van Ingriani. Dan zal ik dansen.

0: Marco de Hollander en Feest in de Bergen. En dan vader Abraham. Ja, wanneer we hem horen en wanneer wij hem draaien hier bij Fiesta Radio, geeft nog altijd het gevoel dat hij onder ons is, maar helaas al een tijdje overleden. Maar zijn liedjes die blijven. Dit is Mary Rose.
1: 'S Avonds liep ze door de straten, mannen wilden met haar praten. Zij was mooi, haar naam is Mary Rose.

0: gaat. Er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier. Bij ons. Thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis of op het werk, het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
4: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
7: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
8: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Leon Basley en Ik ben alleen vannacht. Morgen om 2 uur, morgenmiddag, vertrekt op de Grote Markt van Aarschot een gegidste wandeling waar verleden en heden elkaar ontmoeten. De focus ligt daarbij op 100 jaar sociaal wonen in de Tuinwijk in Aarschot. Wandeling vertrekt dus morgen om 2 uur op de Grote Markt.

0: nummer van net iets meer dan 50 jaar geleden, uit 1975. Dat was Truus, en toch hou ik nog zoveel van jou. Even kijken, ja, het wordt zometeen 1 uur. Het nieuws komt eraan, na deze plaat.
1: Als supporters staan wij achter onze helden.
2: Schreeuwen onze spelers steeds naar voren.
1: Ons lied dat klinkt op alle

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Nog nooit betaalden we zoveel voor ons water. De factuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven de €500. €507 per jaar om precies te zijn. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
4: Die waterfactuur bestaat uit 3 onderdelen. Dat is de drinkwaterprijs en de prijs voor de zuivering van afvalwater en de afvoer van afvalwater. Ten opzichte van vorig jaar is er inderdaad een stijging van de waterprijs. Dat is te wijten aan een indexering.
3: En ook tanken wordt weer duurder, zowel voor diesel als voor benzine. De dieselprijs stijgt morgen met zo'n 9 cent per liter tot maximaal €2,49. En dat is maar net onder de recordprijs van eerder deze week. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal €2,11 per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. En ook stookolie wordt vanaf morgen weer duurder. Content creator Jonathan Medaar heeft zijn video over homohaat offline gehaald. Eerder deze week postte hij een filmpje waarin homofobe jongeren hem en zijn vriend beledigden omdat ze op mannen vallen. Maar er waren ook jongeren in te zien die daar niks mee te maken hadden. De video ging viraal en bracht gaybashing de voorbije dagen weer onder de aandacht. Dat is voldoende voor Medaar. Het is belangrijk dat er over gepraat wordt, zegt hij. De politie in West-Limburg krijgt de laatste weken opvallend veel meldingen binnen over everzwijnen. Over schade door de dieren aan tuinen, maar ook voor aanrijdingen op wegen en op de sporen. Dat meldt het Belang van Limburg. Je hoort Frederik Toele van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.
5: Dat heeft te maken met het feit dat nu echt wel een heel belangrijke periode aanbreekt voor everzwijnen. Het is de herfst. De herfst is de voorbereidingsperiode voor de winter. Eigenlijk everzwijn dat zich niet goed genoeg kan voorbereiden op de winter, die kan het bij een koude winter misschien niet overleven. Dus die moeten zich nu echt letterlijk gaan volvreten. En dat maakt dat die dus op heel wat plekken soms voor overlast zorgen. Ook in gazonnen, omdat daar vaak keverlarven en dergelijke te vinden zijn.
3: Als je een everzwijn tegenkomt, hou je best afstand. Zeker als er jongen bij zijn. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug, vooral in Duitsland. Het gaat om auto's waarbij deeltjes van het stuur kunnen afbrokkelen, waardoor ze mogelijk niet meer rijden zoals zou moeten. Voorlopig zijn er wel geen incidenten of ongevallen gemeld. Het zijn modellen die gemaakt zijn tussen 2011 en 2 jaar geleden. Je kan wel met de auto blijven rijden tot je een afspraak hebt bij je dealer. En Sport Union speelt zijn Europese thuismatch tegen Hapoel Beersheva uit Israël in Düsseldorf in Duitsland. Achter gesloten deuren en dus zonder publiek. Normaal gezien voetbalt Union Europees in Leuven, maar de burgemeester daar verbood het duel tegen Hapoel om veiligheidsredenen door de oorlog in Gaza. Waardoor Union dus een ander veld moest zoeken en in eigen land kregen ze nergens groen licht. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Dat was Luc Steno. Ik voel me goed, ik voel me blij. En ja, als je buiten kijkt, het zonnetje schijnt. Het wordt zo'n 24 graden. Aan het einde van september is dat heel mooi meegenomen. En er is vrolijke muziek bij Fiesta Radio. Wat wil je nog meer?
1: Jan de Groot.
0: Wesley Ponsen misschien. Wel, die komt eraan. Zijn het je woorden?

0: Tot zover The Strangers. Nummer kwam uit 1983.
1: De middag met Jan de Groot.
0: Aanstaande zondag dan trakteert Maanvogel je in de Namerindiest op een voorstelling waarbij je omringd wordt door zachte voorwerpen en hemelse muziek. Er zijn 3 voorstellingen zondag. Eentje om 11 uur, eentje om 2:30 en eentje om 4 uur. En dit is Enzo. Kom dansen.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Kinderen voor kinderen. En ik heb zo waanzinnig gedroomd. En soms heb je dat en dan wil je dat navertellen, maar dan weet je toch niet meer precies waar het over ging. Dat is dan een beetje spijtig. Morgen dan nodigen we het Huis van de Mens en de Diestse Vrijzinnige je uit aan het Vrijgedacht voor een buurtfeest. Dat gaat door morgen van 2 tot 6. En er is ook animatie voor de jongere bezoekers.

0: Jan de Wilde. En ja, met de huidige temperaturen moet dat misschien wel kunnen. Jook, trek je witte jurkje uit. Maar vanavond en vannacht is dat wat anders. Hè. We hebben het ook gemerkt deze morgen toen ik uit bed kwam. Een graad of 9 buiten.
1: Jan de Groot.
0: En dit is Heintje

woont een zekere tante Tien. Ze breidt, ze haakt en ze borduurt, maar ze weet alles van de hele buurt. En gaat ze winkelen bij de Spar, doet ze maar weinig in haar kar, want er wordt heel wat afgezwetst en niet gekocht.

blijft alleen. Omdat die dames kapper is, denken de meesten dat er een flikker is. Ze zien hem nooit met een vriendin, zijn haren zijn gepermanent. Hij heeft een eier als een gravin, maar een

op nummer 2 woont een mevrouw, ze leest privé. En weekend story ook nog mix. Ze denkt zo blijf ik bij, zo mis ik niks. Ze kent de vrouwen van de Sjaar en de problemen van prins Klaus. Het doen en laten en zelfs de gaten in de kousen van de paus.

Onze straat, en dat is een beetje herkenbaar voor iedereen waarschijnlijk, dat was Benny Nijman. Voor de wandelaars heb ik een goede tip. Aanstaande zondag dan vertrekt aan het bezoekerscentrum Webbekomsbroek een wandeling. Je wandelt via de stadswallen naar Fort Leopold. De wandeling vertrekt om 14:00. De deelname is gratis.

zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.nl.

D&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meldersestraat nummer

De Nederlandse sterren, ze stralen overal. Dat was Rubberen Robbie. En daarvoor draaiden we de Marlets met Jefke is getrouwd. En nu instrumentaal werk. Het komt

Anja Jellis en de Vlaamse Twist. En als we zo nog een beetje doorgaan in dit ritme, dan is het zo 2 uur. Maar ja, inderdaad, dat is het ook bijna. We hebben nog 1 plaatje, dat wordt Argo met Is dit een droom? Voilà, dat was hem, de laatste middag van deze week. Er staat een mooi weekend voor de deur. Prachtig weer. Ik zou zeggen, geniet er allemaal van. En heel graag tot volgende week. Elke

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 2:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Op zondag 4 en maandag 5 oktober trekken honderden schapen en hun herders door het Webbekomsbroek in Diest. Ze maken deel uit van de Europese Herderstocht 2026. Een 16-daagse tocht van de Achelse Kluis naar Brussel. Met de tocht zetten herders het belang van herders, extensieve veehouderij en duurzaam landschapsbeheer in de kijker. De stad Aarschot gaat strenger toezien en gasboetes uitschrijven wanneer jongeren tijdens de middagpauze afval achterlaten op de lunchplek. Nu het schooljaar opnieuw gestart is, merkt de stad dat er op bepaalde plekken meer afval wordt gevonden. Onder meer in het stadspark en op terrassen van horecazaken die gesloten waren. Vorige week waren er enkele incidenten die volgens het stadsbestuur niet door de beugel kunnen. De stad heeft ondertussen samengezeten met de verschillende scholen. Ouders worden erop attent gemaakt dat er gasboetes kunnen worden uitgeschreven. De boete bedraagt minstens €80 en kan oplopen tot €350.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Nog nooit betaalden we zoveel voor ons water. De factuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven de €500. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
5: Die waterfactuur bestaat uit 3 onderdelen. Dat is de drinkwaterprijs en de prijs voor de zuivering van afvalwater en de afvoer van afvalwater. Ten opzichte van vorig jaar is er inderdaad een stijging van de waterprijs. Dat is te wijten aan een indexering.
4: De Vlaamse regering overweegt om onze waterfactuur nog te verhogen. Het is een maatregel die ze nu bespreken om de begroting op orde te krijgen. Content creator Jonathan Medaar heeft zijn video over homohaat offline gehaald. Eerder deze week postte hij een filmpje waarin homofobe jongeren hem en zijn vriend beledigden omdat ze op mannen vallen. Maar er waren ook jongeren in te zien die daar helemaal niks mee te maken hadden. De video ging viraal en bracht gaybashing de voorbije dagen weer onder de aandacht. En dat is voldoende voor Medaar. Het is belangrijk dat erover gepraat wordt, zegt hij. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug, vooral in Duitsland. Het gaat om auto's waarbij deeltjes van het stuur kunnen afbrokkelen, waardoor ze mogelijk niet meer rijden zoals zou moeten. Voorlopig zijn er wel nog geen incidenten of ongevallen gemeld. En sport. Union speelt zijn Europese thuismatch tegen Hapoel Beersheva uit Israël in Düsseldorf in Duitsland. Achter gesloten deuren en dus zonder publiek. Normaal gezien voetbalt Union Europees in Leuven, maar de burgemeester daar verbood het duel tegen Hapoel om veiligheidsredenen door de oorlog in Gaza. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: van Mossel in dienst, kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Voor

gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak. De Vrolijke Radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: De provincie Vlaams-Brabant heeft een team samengesteld dat de nieuwe openluchtzwembaden zal bouwen in de provinciedomeinen van Kesselo en Diest. De aannemers, de ontwerpers en de provincie hebben een bouwovereenkomst ondertekend. Volgens Ans Scheveneels, gedeputeerde, zit alles op schema. De volgende stap is dat ontwerpers en aannemers met een definitief ontwerp komen. Daarna gaat de provincie een bouwvergunning aanvragen. In de tweede helft van volgend jaar kan de bouw dan starten. En in 2029 zouden we kunnen zwemmen in Diest en Kesselo. De stad Aarschot gaat in beroep tegen de beslissing van de provincie om een nieuwe gsm- en internetmast te plaatsen langs de Diestensteenweg. De provincie keurde de vergunningsaanvraag voor de pyloon van 25 meter hoog goed, maar de stad vindt de locatie maar niks. De impact op de natuur en kasteel Schoonhoven is volgens de stad te groot. De stad Aarschot benadrukt wel dat het niet tegen een nieuwe pyloon is en goede verbindingen, maar wil die pyloon liefst op een andere plaats.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer die zijn twee kinderen vermoordde in Waardamme zijn harde foto's getoond van hoe de kinderen gevonden zijn. Je hoort de advocaat van de moeder, Christian van den Bussen.
5: Een selectie gedaan van een aantal foto's waarbij dat de kinderen nog van op een redelijke afstand zijn getoond. We hoeven die close-up foto's niet te zien. Ik heb er één foto laten uitlichten. De foto van de linkerhand van Ona, het kleinste meisje, die een gebalde vuist heeft en die een krap letsel ook vertoont. En dat wijst er volgens ons op dat de kinderen nog tot op de laatste snik hebben gevochten voor hun leven.
4: Het proces duurt normaal gezien tot eind volgende week. Van Averbeke riskeert levenslang. 41% van de automobilisten in ons land rijdt met een te lage bandenspanning. Dat blijkt uit een onderzoek van mobiliteitsfederatie Traxio. Een te lage bandenspanning is niet alleen gevaarlijk, het zorgt ook voor meer verbruik en banden verslijten sneller. En in de Griekse hoofdstad Athene zijn 5 mensen vermist na een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen is ingestort en 1 persoon is daarbij gewond geraakt. Er zijn ook ramen in de omgeving gesprongen en auto's beschadigd geraakt door rondvliegend puin. En er was tot ver weg een grote rookwolk te zien. De oorzaak is waarschijnlijk een gaslek. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden. Maandag enkele buien, ook bij 23 graden. Dinsdag en woensdag halen we tot 28 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De Vrolijke Radio.

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
4: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.
5: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 4 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De politie van Gent heeft een PV opgemaakt naar aanleiding van het filmpje van influencer Jonathan Medard. Daarop was te zien hoe hij in Gent werd uitgescholden toen hij met zijn vriend op straat liep. Er is voorlopig nog geen klacht ingediend, zegt Alain de Bakker van de politie.
4: Ze hebben gezorgd dat die rust van die beide personen werd verstoord. Ze hebben hem constant gevolgd en niet enkel volgen en voor onrust zorgen, maar dus ook ja, die homofobe uitspraken die ze gedaan hebben, die daar uiteraard niet thuis horen. Wel, het misdrijf belaging stalking werd weerhouden met een discriminerende drijfveer.
3: Medard deelde de video op social media, maar haalde die intussen wel weer offline. Ons land is gisteravond op de algemene vergadering van de VN wel blijven zitten tijdens de speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen andere diplomaten verlieten de zaal bij de start van zijn toespraak uit protest tegen de oorlog in Gaza. Buitenlandse Zaken bij ons zegt dat het standpunt van ons land is om naar iedereen te luisteren, ook al zijn ze het niet eens met de standpunten. En de Brit George Russell vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegasque Charles Leclerc. WK-leider Kimi Antonelli crashte in de kwalificaties tegen een muur. Hij vertrekt morgen van op de 16e plaats. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst nog zon, later wel meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden. Maandag dan enkele buien bij opnieuw 23 graden. Dinsdag en woensdag halen we tot 28 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

Toen die twee nog samen de hort op gingen, Kobe Ilse en Victor Verhulst. Mooi zo, zo klonk het 5 jaar geleden. En daarmee begonnen we op deze vrijdag. 4 uur geweest, het is 25 september. Het weekend is ook weer begonnen. Ik wens jullie een heel fijn weekend. En wij zetten dat in met de 2 uur avondspits tussen nu en 6 uur. Hier bij Fiesta, de vrolijke radio. Willem de Groot. En wat hebben we voor jullie mee? Wannabe.

0: Ze neemt bij deze al afscheid. Wij doen dat nog niet. We gaan gewoon door tot 6 uur. Dit was een nummer van Petula Clark trouwens. Kiss Me Goodbye door Wendy van Wanten. En ik verlang naar de kroeg. Hij zit duidelijk in weekendstemming, die van Wannabies. Dit weekend, vanaf vandaag tot en met zondag de 27e, organiseert voetbalclub Betekom mosseldagen met ook andere gerechten op de kaart. Vandaag en morgen is de keuken open tussen 17 en 21 uur en zondag tussen 11 uur 30 en 15 uur. Laat het jullie smaken. En dit is Club Draai.
1: Het licht brandt nog daar in een Grieks cafeetje. Er hangt een bord

0: keuze.
1: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
0: V&D, denk met u mee.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

We zongen ze met z'n allen mee, hè, in deze medley. Dat waren de Havenzangers en Het leven danst Sirtaki volgens Club Draai. Morgen zaterdag om 20 uur kan je van op de Grote Markt met nachtwachter Jeff op stap in het middeleeuwse diest. Het is gratis voor kinderen tot 12 jaar. Bij voorkeur reserveer je online bij nachtwachter Jeff. En dit is Bart Kael.

Een van de klassiekers van Danny Fabry, Ik mis je en Love Me Forever, zong Bart Kyle. En morgen kan je met de kinderen en de kleinkinderen genieten van een toffe film. Morgen vanaf 2 uur kan je in de schuur van Tuur in Tielt-Wingen met het gezin genieten van de film Leo de Hagedis. Leo beleeft de leukste avonturen met kinderen en tickets kan je online reserveren. En nu naar Bonnie St. Clair en ook met Ron Brandsteder en een verhaal dat niet zo goed afloopt. Hier is Dr. Bernard.

De liefde kan soms gekke paden bewandelen. Hè? Dat was de Crazy Love van Highway. En dat mooie Alpenland werd bezongen door Tina Rosita. Nu zondag de 27e tussen 11 en 5 organiseert Raak Zichem op de markt een garageverkoop. De toegang is gratis. En nu maken we een wandelingetje met de hond samen een straatje om met Rudy Karel.

0: van Mossel in dienst, kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
3: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
0: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Wat is dat mooi gezongen. Ik zing een lied voor jou. Dat waren Philippe Dazen en Swoop. De nieuwsredactie is er ook bijgekomen. Zometeen een update om 5:00. Maar eerst een nummer van Tom Jones.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De politie van Gent heeft een PV opgemaakt naar aanleiding van het filmpje van influencer Jonathan Medard. Daarop was te zien hoe hij werd uitgescholden toen hij met zijn vriend op straat liep in Gent. Er is voorlopig nog geen klacht ingediend, zegt Alain de Bakker van de politie.
4: We hebben inderdaad procesverbaal opgesteld. Het misdrijf belaging stalking werd weerhouden met een discriminerende drijfveer die eraan gekoppeld is. Ze hebben gezorgd dat die rust van die beide personen werd verstoord. Ze hebben hem constant gevolgd. Maar dus ook, ja, die homofobe uitspraken die ze gedaan hebben, die daar uiteraard niet thuis horen.
3: Medard deelde de video op sociale media, maar haalde die intussen wel weer offline. Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer die zijn twee kinderen vermoordde in Waardamme, zijn harde foto's getoond van hoe de kinderen gevonden zijn. Je hoort de advocaat van de moeder, Christian van den Bussen.
5: Een selectie gedaan van een aantal foto's waarbij dat de kinderen nog van op een redelijke afstand zijn getoond. We hoeven die close-up foto's niet te zien. Ik heb er één foto laten uitlichten. De foto van de linkerhand van Ona, het kleinste meisje, die een gebalde vuist heeft en die een krap letsel ook vertoont. En dat wijst er volgens ons op dat de kinderen nog tot op de laatste snik hebben gevochten voor hun leven.
3: Het proces duurt normaal tot eind volgende week. Van Haverbeke riskeert levenslang. Ons land is gisteravond op de algemene vergadering van de VN wel blijven zitten tijdens de speech van Israëlisch premier Netanyahu. Tientallen andere diplomaten verlieten de zaal bij de start van zijn toespraak uit protest tegen de oorlog in Gaza. Buitenlandse Zaken bij ons zegt dat het standpunt van ons land is om naar iedereen te luisteren, ook al zijn ze het niet eens met de standpunten. In de Griekse hoofdstad Athene zijn 5 mensen vermist na een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen is ingestort. 1 persoon is daarbij gewond geraakt. Er zijn ook ramen in de omgeving gesprongen en auto's beschadigd geraakt door rondvliegend puin. Er was tot ver weg een grote rookwolk te zien. De oorzaak is waarschijnlijk een gaslek. En in de Formule 1 is WK-leider Kimi Antonelli gecrashed tijdens de kwalificaties van de Grote Prijs Azerbeidzjan. Hij raakte een muur. Daardoor vertrekt hij morgen pas van op de 16e plaats. De pole position is voor de Brit George Russell voor de Monegask Charles Leclerc. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wel wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten vrij zonnig tot 24 graden. Zondag wordt het zonnig in de namiddag bij maxima tot 26 graden. En maandag kans op een bui. Vanaf dinsdag warm nazomerweer.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
6: De Vrolijke Radio.

Juliette zag liggen op de grond. Toen pakte hem een fles vergif en hij stak in zijn kont. Alleen de varme scheid

aarde stukjes van haar frak. En veel was er een broemer. En ze stoken hem in de bak. Zijn wife kwam een bezoekersprekje blozen. Zij

0: Jullie in de mond blaren, hè, gasten. Ik kan dat niet waar naar buiten doen. Nou,
1: kom aan, dames.
0: Alleen de dames, nou. Zijn we? Alle meisjes, greten, juffrouwen. 1, 2, 3,

0: We kunnen ze blijkbaar toch niet op andere gedachten brengen. Hè? Met de Wave Nixas Last, de Antwerpse cultgroep Catastrofe. En zo begonnen we aan deel 2 van de avondspits. Aan het begin van je weekend op deze vrijdag 25 september. Fijn dat u er bent hier bij Fiesta, de vrolijke radio.
1: Willem de Groot.
0: We gaan nog door tot 6 uur met onder andere Cor Kersten.
2: Ik zag jou op dat witte strand. En vroeg je gaan.

Het is nog een beetje waar ook, hè, want we gaan genieten van een nazomertje dit weekend. Het werd zomer, zong Rob de Nijs. En het eiland in de zon, daar vonden we Cor Kersten. En dan kijken we weer even op onze kalender. Om 8 uur vanavond kunnen ploegen van 5 personen in zaal Trefpunt deelnemen aan Assend Quist. Je kan inschrijven via voetbalclub FC Assend. En nu tijd voor Matthias Lens.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Grappige tekst, dat is het wel op dit nummer. Joke, stop met koken van de Leidse sleutelgaten. En samen uit en samen thuis was het motto van Matthias Lens. En vandaag en morgen wordt 20 jaar Den Egger gevierd in Scherpenheuvel. Om 8 uur vanavond brengt de Soul Train Expedition Soul Covers. En morgen om 1 uur start een namiddag met straattheater en verrassende acts. Er is ook een streekmarkt en een tafel met gerechten uit de keuken van de Merode. Om 3 en om 5 uur wordt een wagenspel opgevoerd. En morgenavond om 8 uur een thuisoptreden van de groep Portland onder leiding van Jente Pironet. 20 jaar Den Egger vandaag en morgen. En dit is John Terra.

Geduld is een schone deugd, hè? Even geduld, zong Jeff Burm. En iemand heeft je pijn gedaan, een klassieker van John Terra. Morgen zaterdag om 18 uur vindt in het centrum van Sint-Truiden de Lago Monumentenrun plaats. Eerst lopen de kinderen hun kids run over 1,5 kilometer en nadien wordt de monumentenrun gelopen over 6, 10 of 15 kilometer. Tot slot kan je ook wandelend deelnemen. En dit is Ramon Prins.

Zijn ze mooi, hè, als de zon ondergegaan is? De lichtjes van de Schelde, dat waren de sunsets. En we trokken naar Hamburg met Ricky Gordon. Zondag de 27e tussen 12 en 18 uur vindt tijdens de Voor in Tieltwingen een rommelmarkt plaats. Je kan er terecht voor onder andere curiosa, hobbymateriaal en speelgoed. En de toegang is gratis. En

0: krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
1: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
4: Het is altijd weer een feest.

ik jou niet had, dat was de conclusie van Raymond Leest. En de pinguindans kwam van Jules Cabas. Nu zondag kan je ook weer gaan eten. Tussen 12 en 6 organiseert Samak in de ketel in Kachevinne een mosselfeest met ook andere gerechten op de kaart. En dit was de doorbraaksingle van Mama's Jasje in 1991. De passionele nachten in Zo ver weg. Passion.

huis. Het lijflied van alle vrachtwagenchauffeurs, Henk Wijngaard en met de vlam in de pijp. Nog een paar voetbaltips. Nu zondag om 3:00. Lummen tegen Hoepertingen en Nieuwerkerk speelt tegen Godsheide. En daarmee zit de laatste avondspits van de week er alweer op. Zometeen meer klassiekers non-stop het hele weekend lang. En maandag spreken we elkaar opnieuw. Ik heb Danny de Rover nog voor jullie met Het voelt

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: In Diest zijn de herstelwerken begonnen aan de lakenhallen. Uit onderzoek was gebleken dat onder meer de houten dakconstructie en de zoldervloer van het gebouw vernieuwd moeten worden. De werken die in totaal ruim €500.000 kosten, moeten het mogelijk maken om het historische gebouw in 2027 weer open te stellen voor het publiek. Wie denkt dat kantwerk maken stoffig of ouderwets is, heeft het mis. Het eeuwenoude textielambacht maakt een heropleving door als creatieve en rustgevende bezigheid. Vanaf oktober organiseert het Kant en Textielcentrum in Diest een nieuwe reeks cursussen kantklossen en naaldkant voor beginners en gevorderden. Dat doet het al jaren in het cultureel centrum op het Begijnhof van Diest. De lesreeks start op maandag 12 oktober of op dinsdag 13 oktober. Meer informatie vind je ook terug op de website van de stad Diest.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Aan het station van Berchem in Antwerpen is een auto in brand gevlogen. Het gaat om een elektrische wagen die in de ondergrondse parking staat. De brandweer is massaal ter plaatse en de afhandeling zal wellicht nog een hele tijd duren. Gert Wollaert van de Antwerpse brandweer.
5: Omdat het een elektrisch voertuig is, vraagt dat wel de nodige speciale aanpak. In die zin als een chemische brand. En dus dat moet eerder gekoeld worden dan geblust. Dat gaat gepaard met behoorlijk wat rookvorming. En omdat hier ook natuurlijk uit de garage weg wil, gaat dat via allerlei kanalen, komt dat naar boven aan dat plein. De politie heeft ook de buurt afgezet momenteel, omdat rook is altijd giftig.
4: De ondergrondse parking is ook afgesloten. Er raakte niemand gewond. Regeringspartij N-VA wil het ziektebriefje voor één dag opnieuw invoeren. Het heeft daar een wetsvoorstel voor ingediend. Sinds 2022 hebben werknemers recht op 3 ziektedagen per jaar zonder briefje. Maar daar wordt volgens N-VA misbruik van gemaakt. Kamerfractieleider Axel Ronsen.
6: En wat zien we? Dat het ziekteverzuim voor een aantal dagen wat gezakt is. Maar we zien ook dat het ziekteverzuim voor één dag spectaculair gestegen is sinds die invoering. Er is ongetwijfeld misbruik. Hè. We zien bijvoorbeeld bij cruciale voetbalwedstrijden dat de dag nadien dat de afwezigheid zonder ziektebriefje kan pieken. Ja, dat kost sommige werkgevers wel wat geld.
4: N-VA wil dus dat werkgevers opnieuw een ziektebriefje kunnen eisen. Litouwen start met de grootste evacuatieoefening ooit om zich voor te bereiden op een eventuele oorlog. Ze oefenen onder meer op een evacuatie van de hoofdstad Vilnius en de grensstreek mocht er vanuit Wit-Rusland een inval gebeuren. Litouwen bereidt zich sinds de Russische inval in Oekraïne voor op een mogelijke confrontatie. Het land grenst aan Wit-Rusland en het Russische Kaliningrad. Onze Rode Duivels beginnen vanavond aan de Nations League. Eerste tegenstander in de groep is Italië in Rome. Charles de Ketelaar gelooft er in elk geval in.
7: Ik denk dat we een hele goede kans maken. Het is een uitmatch tegen een groot land die nu aan een nieuwe cyclus begint. Met een nieuwe coach ook en veel verjonging in de selectie. Dus er gaat sowieso veel energie zijn. Maar wij zijn kwartfinalisten van 2K. Ik heb wel het gevoel als wij een goede doen zijn dat we het iedereen moeilijk kunnen maken en wel matchen kunnen winnen. Dus ik denk dat dat ook gewoon het doel is.
4: Aftrap in Rome vanavond om 9:15. En Wim de Pape heeft voor ons land brons gepakt op het WKG triathlon. Dat is triathlon voor mensen met een beperking. Hij was de snelste in het zwemmen, maar kwam door een technisch probleem tijdens het fietsen op achterstand. In het lopen kon hij nog wat inhalen en zo eindigde hij uiteindelijk 3e na een Fransman en een Amerikaan. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten dan vrij zonnig en tot 24 graden. Zondag wordt het zonnig in de namiddag bij maximaal tot 26 graden. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Eind. Je zingt ze allemaal mee. Fiesta Radio.
1: Hallo, met Monique.
2: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
1: Nee papi, dat gaat nu niet. Want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar.

Ja, papa, dat zal ik fijn vinden. Dan blijf je altijd bij.

0: kwaliteitsverf is steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Melderse straat nummer 8.
1: Verf met advies het hele jaar. V&D staat voor u klaar.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Het is altijd...

0: 106.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Fiberklaar is gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk in Aarschot, Scherpenheuvel, Zichem en Diest. In totaal komen er de volgende weken 12.000 adressen in aanmerking voor aansluiting. Aannemer APK voert de werken uit. Bewoners krijgen vooraf een brief wanneer hun straat aan de beurt is. Leerlingen van het zesde leerjaar in Bekkenvoort krijgen ook de komende jaren een opleiding reanimatie. Het lokaal bestuur in Bekkenvoort organiseert de lessen sinds het schooljaar 23-24 en heeft beslist om het project minstens tot en met 2031 verder te zetten.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Aan het station van Berchem in Antwerpen is grote rookhinder. Dat komt doordat een elektrische wagen in de ondergrondse parking in brand is gevlogen. De brandweer verwacht dat de hinder nog wel een tijd zal duren, zegt woordvoerder Gert Wollaert.
5: Omdat het een elektrisch voertuig is, vraagt dat wel de nodige speciale aanpak. In die zin als een chemische brand. En dus dat moet eerder gekoeld worden dan geblust. Dat gaat gepaard met behoorlijk wat rookvorming. En omdat hier ook natuurlijk uit de garage weg wil, gaat dat via allerlei kanalen, komt dat naar boven aan dat plein. De politie heeft ook de buurt afgezet momenteel, omdat rook is altijd giftig.
4: De ondergrondse parking is ook afgesloten. Er raakte niemand gewond. Regeringspartij N-VA wil het ziektebriefje voor één dag opnieuw invoeren. Het heeft daar een wetsvoorstel voor ingediend. Sinds 2022 hebben werknemers recht op 3 ziektedagen per jaar zonder briefje. Maar daar wordt volgens N-VA misbruik van gemaakt. Kamerfractieleider Axel Ronsen.
6: En wat zien we? Dat het ziekteverzuim voor een aantal dagen wat gezakt is. Maar we zien ook dat het ziekteverzuim voor één dag spectaculair gestegen is sinds die invoering. Er is ongetwijfeld misbruik. Hè. We zien bijvoorbeeld bij cruciale voetbalwedstrijden dat de dag nadien dat afwezigheid zonder ziektebriefje kan pieken. Ja, dat kost sommige werkgevers wel wat geld.
4: N-VA wil dus dat werkgevers opnieuw een ziektebriefje kunnen eisen. In de Nederlandse hoofdstad Amsterdam is een man doodgeschoten op een vol terras. Het slachtoffer zou werken in een gevangenis in Zaanstad, ten noordwesten van Amsterdam. Het gebeurde vanmiddag op een terras van een populair restaurant waar het erg druk was door het mooie weer. De politie kon een verdachte oppakken. De feiten worden nu onderzocht. En onze Rode Duivels beginnen vanavond aan de Nations League. Eerste tegenstander in de groep is Italië in Rome. Charlotte de Ketelare gelooft er in elk geval in.
7: Ik denk dat we een hele goede kans maken. Het is een uitmatch tegen een groot land die nu aan een nieuwe cyclus begint. Met een nieuwe coach ook en veel verjonging in de selectie. Dus er gaat sowieso veel energie zijn. Maar wij zijn kwartfinalisten van 2K. Ik heb wel het gevoel als wij een goede doen zijn dat we het iedereen moeilijk kunnen maken en wel matchen kunnen winnen. Dus ik denk dat dat ook gewoon het doel is.
4: Aftrap in Rome vanavond om 9:15. Vanavond droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wel wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten vrij zonnig en tot 24 graden. Zondag wordt het opnieuw zonnig in de namiddag bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
8: De vrolijke radio.

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Fiesta Radio.
4: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. Je hebt al jarenlang geen werk meer.
5: And the mother to the table.
4: En jouw moeder dekt de tafel.
5: You see the same old thing.
4: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
5: Lay your foot by the table.
4: Je legt allebei je voeten op de tafel.
5: And you have all been in pain.
4: Oh, je vrek je rug.
5: Have you ever seen a rainbow?
4: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
5: You got in trouble with me.
4: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
5: Let him

0: voor 3.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 8 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De tweede procesdag tegen Chris van Haverbeke, de boer die zijn twee dochters vermoordde, zit erop. Er werd onder meer videobeelden getoond van de reconstructie van 3 jaar geleden. Daarop is de beschuldigde voor het eerst emotioneel te zien, vertelt journalist Klaas Daneel.
4: Tijdens de reconstructie was hij constant aan het huilen toen hij moest tonen hoe hij de plastieke zakken over de hoofden van zijn dochters trok en dan aanspande met spanriempjes. En als het voor Van Haverbeke al emotioneel was, dan kun je je wel inbeelden dat het voor de familie vandaag in de zaal nog veel emotioneler was.
3: Van Haverbeke riskeert levenslang. Over 3 kwartier starten de Rode Duivels aan hun Nations League. Ze nemen het in Rome op tegen Italië. Het is de eerste wedstrijd onder bondscoach Mark van Bommel. Hij maakte zo net zijn opstelling bekend, sportjournalist Stijn Vlaming.
5: De opstelling van de Rode Duivels, en opvallend, kan niet alles zeggen, de voorlinie, jonge voorlinie met de Gods, Moreira en de Ketelaar, toch redelijk onuitgegeven.
3: De wedstrijd begint om 9:15. En geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Niels Driessen werd 5e in de wegrit bij de belofte. De titel was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Hij had na een lange solo bijna 1 minuut voorsprong op een achtervolgend groepje met Driessen. De Spanjaard Hector Alvarez won de sprint van het groepje en haalt zilver. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm na zomerweer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 9 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De Vlaamse regering is begonnen aan een marathonweekend over de begroting. Tegen maandag moeten de ministers hun begroting rondkrijgen, maar het zal niet makkelijk zijn om die deadline te halen, zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Ze staan nog niet ver. Iemand hier binnen zei me het eigenlijk heel mooi. In zo'n onderhandeling moet je wachten op het moment van de klik dat iedereen bereid is om te geven en te nemen. De klik is er echt nog niet. Wat willen we wel, wat willen we niet? En dat is een heel lang en lastig werk.
3: We weten intussen wel al dat de dienstenchecks duurder worden, dat bepaalde ambtenaren niet vervangen zullen worden en dat er gesneden zal worden in de subsidies. De Chinese president Xi Jinping heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd in China. Dat deed hij op de laatste dag van het 3-daags staatsbezoek aan de VS. Trump bedankte Xi voor de uitnodiging en zei dat ze nog veel met elkaar zouden praten. Xi zei dan weer dat het een zeer geslaagde reis was. Ze hadden het onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten, de oorlog in Oekraïne, de handelsoorlog tussen beide landen en de AI-race. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Niels Driessen werd vijfde in de wegrit bij de belofte. De titel was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Hij had na een lange solo bijna een minuut voorsprong op een achtervolgend groepje met Driessen.
5: Tot de laatste 5 kilometer wou ik nou altijd gewoon voor de overwinning gaan. En ja, ik probeerde op elk klimmetje een beetje toch een schifting te maken, maar er staat ook niet meer echt genoeg op. Maar ja, in de sprint voelde ik eigenlijk wel op 500 meter van de finish dat het moeilijk ging zijn om nog een medaille te pakken. Maar ik ben op zich wel tevreden met mijn koers.
3: De Spanjaard Hector Alvarez won de sprint van het groepje en haalt zilver. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten dan meer zon en tot 24 graden. En zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De Vlaamse regering is begonnen aan een marathonweekend over de begroting. Tegen maandag moeten de ministers hun begroting rondkrijgen, maar het zal niet gemakkelijk zijn om die deadline te halen, zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Ze staan nog niet ver. Iemand hier binnen zei met eigenlijk heel mooi, in zo'n onderhandeling moet je wachten op het moment van de klik dat iedereen bereid is om te geven en te nemen. De klik is er echt nog niet. Wat willen we wel, wat willen we niet? En dat is een heel lang en lastig werk.
3: We weten intussen wel al dat dienstenchecks duurder worden, dat bepaalde ambtenaren niet vervangen zullen worden en dat er gesneden zal worden in de subsidies. De tweede procesdag tegen Chris van Haverbeke, de boer die zijn twee dochters vermoordde, zit erop. Er werd onder meer videobeelden getoond van de reconstructie van 3 jaar geleden. Daarop is de beschuldigde voor het eerst emotioneel te zien, vertelt journalist Klaas Daneel.
5: Tijdens de reconstructie was hij constant aan het huilen toen hij moest tonen hoe hij de plastieke zakken over de hoofden van zijn dochters trok en dan aanspande met spanriempjes. En als het voor Van Haverbeke al emotioneel was, dan kun je wel inbeelden dat het voor de familie vandaag in de zaal nog veel emotioneler was.
3: Van Haverbeke riskeert levenslang. De Chinese president Xi Jinping heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd in China. Dat deed hij op de laatste dag van het 3-daagse staatsbezoek aan de VS. Trump bedankte Xi voor de uitnodiging en zei dat ze nog veel met elkaar zouden praten. Xi zei dan weer dat het een zeer geslaagde reis was. Ze hadden het onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne, de handelsoorlog tussen beide landen en de AI-race. In Frankrijk houdt paus Leo XIV een gebedswaken in het Stade de France in Parijs. Daar zijn 80.000 mensen op afgekomen. Vanmiddag bezocht de paus nog de Notre-Dame. Hij werd daar ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Hij is de eerste paus die de kathedraal bezoekt sinds de heropening in 2024 na de verwoestende brand daar. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft al droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

de tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken, een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 11 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In Brugge zijn twee nepagenten opgepakt nadat ze een vrouw van 77 uit Knokke-Heist hadden opgelicht. Een van hen belde de vrouw op en deed zich voor als een politieagent. Hij vroeg of ze juwelen in huis had en of hij die moest ophalen om ze veilig te bewaren. Je hoort Griet de Prest van het parket van West-Vlaanderen.
4: En dan later die avond stond er effectief een man aan haar deur die gedeeltelijk een politieuniform droeg. En de vrouw heeft daarop de verschillende gouden juwelen aan hem overhandigd. Op basis van camerabeelden kon een voertuig aan de feiten worden gelinkt. Enkele dagen later kon de politie dan het voertuig onderscheppen in Gent en konden de twee inzittenden worden opgepakt.
3: Het gaat om een man van 20. Die is intussen aangehouden. De andere verdachte is minderjarig. Hij is in een gesloten instelling geplaatst. De Rode Duivels hebben hun Nations League-wedstrijd tegen Italië gewonnen met 0-2. Mika Gods trapte de eerste goal binnen op minuut 20. Dodi Lukebakio zorgde voor het tweede doelpunt in de 69ste minuut. Het was de eerste wedstrijd onder bondscoach Mark van Bommel. In dezelfde groep won Frankrijk van Turkije met 0-1. Maandag spelen de Belgen tegen Frankrijk. En de Spaanse Alejandra Neira heeft goud gepakt op het WK wielrennen bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met een groepje van 5. Het zilver is voor een Italiaanse en het brons voor een Zwitserse. De eerste Belgische is Laura Vivet op plaats 23. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
5: De Vrolijke Radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In de Roeselare in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het vuur woedt in de gebouwen van het bedrijf en is van veraf te zien. De oorzaak is nog niet duidelijk. Het is al de tweede keer in enkele maanden tijd dat er brand uitbreekt bij dat bedrijf. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwacht de Tsjechische inlichtingendienst de komende maanden al een aanval. Maar Poetin spreekt dat dus tegen. En een perfecte start voor de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De Rode Duivels hebben hun Nations League-wedstrijd tegen Italië gewonnen met 0-2. Mika God trapte de eerste goal binnen op minuut 20. Hij is blij met het resultaat.
4: Vooral heel blij. Blij dat we 1-0 voorkomen. En ja, was een goede counter en goed afgewerkt. Ik probeer gewoon mijn spel te spelen. Voor mij is het een eer om erbij te zijn en om zo'n wedstrijd te starten. En ja, ik probeer gewoon mijn spel te spelen en het team zo goed mogelijk te helpen.
3: In dezelfde groep won Frankrijk van Turkije met 0-1. Maandag nemen de Belgen het dan op tegen Frankrijk. Dat zal het wel zonder zijn topspeler Kylian Mbappé moeten doen, want die liep tijdens de match vanavond een blessure op. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

Nooit heeft voor hem de zon echt geschenen. Hij had geen liefde, geen huis en geen geld. Schoot iemand neer

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: giddy up go, papa, giddy up go. Daarom gaf ik mijn truck die naam, giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Een dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam giddy up go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik.